En dit was 'n deel uit Wilhelm Tell van Rossini. Terloops, die werk is gebaseer op Friedrich Schiller se toneelstuk met dieselfde titel. En drie rolprente het reeds die lig gesien. Dit is die een in 1923, 1934 en ook in 2024. Almal te doen met die verhaal van Wilhelm Tell. Hier is die poppedans van Edipal Dini. Gaan lees gerus meer oor die Hongaarse komponis op ons webblad rsg.co.za.

En dit was wals nummer 3 van Brahms. Ons is bekend met Mozart's Turkse Mars, of dan ook die Rondo alla Turca, wat die slotbeweging van sy klaviersonate nummer 11 is. Maar Beethoven het ook een Turkse Mars gecomponeer. En dit vorm deel van sy Die Ruïnes van Athene. Vroeger was het deel van een stel variaties van Beethoven, maar hy het later vir die toneelstuk Die Ruïnes van Athene georkestreer.

0: En die Philharmoniese Orkees onder leiding van Erich Kunzel het die Turkse Mars uit Beethoven se geleentheidsmusiek vir die Ruïnes van Athene gespeel.
1: Hallo, ek is Magdalene Minnaar, opera sangeres en artistieke direkteur van Kaapstad Opera. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Hier is nou een Bersese, dis een weglied van Jernveld. Erkie Rautio word begeleid door Ezo Metateno.

En dat was Jubilate van Bortnianski. Ja, ik heb daarom daar van kon uitkrijgen. Die steensopraan was Thomas Schulze. Ons gaan voort met die program. Dit is nou Muziekbonbons hier op RSG. Hier is nou een melodie of een wijsie van Händel. Die componist het dikwijls zulke losstaande werken in groter composities gebruik. Maar hierdie melodie of wijsie, of dan een ei, soos hulle ook soms daarna verwijs, het as een losstaande solo werk in die vorm geblei.

Darren ayamuso ngegege ngamke mbuli ola qomti ke 12 qoma 13 manita ke konke radio xka fm chibuy mola ke ta qomti ke ola ke qam emgeqa wa mqoqxo si program ya qomke chebunga tshisa tunkin ngi kaqhesi kanti ne anqoqo wamke chibusingi jwang mukukwe ali gqomqoqoma ke konke radio xka fm mathuisa mukukigasa njikam ngithwasuqwa mthwa gqunqanqwa mgqunqa wa mayimandike wa yakeqwa mge mAfrika xanqwa kaqhishi ngatana ngqoqa wa mgenqa yankhunam wa mua tigigira thuisa mukukiga kwiqwanqwa kwele forika mge afite kanqwa mgqo program bungamgqoka luke vilungisa klasisi yewa qhungtheleke khwedam awam yayipanisala pqaugike o heya khaafitika mukugika kugiya platform 10 ake walungisa thalinxa kankqhungtanga ke kankqhungqala vanam ngita sinkqwa ke nqinxaba ke deweqexe mbungawashe mtankankqhuba thaleta mazim kwa xhexhamakho inqwadim ngikatshutanga ke kankqala takashigita ota vilungisa klasisa ngita ge ehe dialungisa amuni detali ke kachu lungisa kanqala ke tanga chiqhwatsasa heka kukwa khwashanqwa bunga ke thali chulungisa khunthali khungani khona ke tawana ria rien tawukhwegani khona ke tawana noria mbangu klasi ke takwa ke simanutswanqa manda gateu ke fredag ke dri gutuwa feifiri ta u saturday kwa yalfiri gutuwa tiwidartakwa khom wa metagaxwa ta sonda gasa fakantse tsama yakwa akula wa nqhumenge gyamke ko muhang batu mukugika tsikulungisa thali uhum a qamsingala hike ka wola la kugya skola khona ngihin lungisa ka Dipansalap stiaal gratis en vrywillige kwedam en kontali moederklasse en platform ten bekend. Die klasse reg op volwassenes, die jeugdiges en kinders wat die tale kan praat, maar sukkel om dit te lees en te skryf. Dit is die basiese vaardigheidsfondasie, die lees- en skryfklasse, om die bekendstelling van die moedertaal onderrig en platform ten te ondersteun. Die twee Pansalptal en Terrens is mevrou Ria Rien vir die Kontali en mevrou Noria Mbangu vir Kwedam. Hulle is die twee fasiliteerders wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Khoisan Nasionale Taalliggaamlede en hulle is inwoners van Platform 10 en die tale nasionaal by Pansalp verteenwoordig. So die klasse sal daagliks plaasvind weksdae by Khoisa gekombineerde skool op weksdae vandag vanaf maandag tot vrydag gaan dit tussen 3 tot 5 uur wees. Op saterdag gaan dit 11 uur tot 2:30 wees en die klasse is toe op sondae en openbare vakansiedae. Is die boodskappe wat ek nou het, as ek ander boodskappe kry, sal ek vir die luisteraars bewus maak. Wangminge gemeke kon hema tsa bunga mukugika kwekwanqiwa. Kwathi mtini ge a wana kwa ngisi matena thuisa mukugi ka hana wa bunga ke chimusi nge chwa ngumta wuli ng mwa gumi angawa mko program ke gang ge ta sa fitam ta dura chik bigresa kwe program akalo tuam ke ula ngisi nga nge ya chwa ngum.

0: tsamme exka fm o tbie amo ho patagone te tbie iri kwedam buri e komsa buri tbie iri kwe tie te ti treso katimun timbamba ka te te te te nam veskap si regering na ka yego u shika ta komusha aka bara an karate tuwe te provinsi asoka na provinsi siki mayom boronga te ti retam provinsi ahe Ang shiki barakiri ate tatiyo kawo ko he at ayete mborong am veskap si di minister acara di ekonomi di takno turisme di even mayer nga te cara ane jijan an tausha yeti kiri ate ting aka an tausha kiri ate ting ka ojimi ka itinung hais refir falaiki gribo o elgin ki Siriski daarna Woesters Dam.
1: Die landbousektor in die Wes-Kaap het erg deurgeloop en miljarde rande se skade is aangerig op plase, paaie, besproeiingsstelsels, pakstore, wingerde, boorde en plaaswonings. Ons het saam met die boere vergader en ons doen alles in ons vermoë om orde te herstel en die pad toevoerroutes en infrastruktuur te herstel.
0: Tema tena nkunhim kipama bafana takono Orlando Parish ki tekia ba tema senju mtunu aski senju muyiwa ta koro te khana tamie te politike kwana anje ngwe ki ti ta kwana he anja iye di mqashi ukhirikhiri hem twa khana shiyeta ana wa khana ko twitwe ta chu ini khabo o Pretoria kam ta khono ana ta khono mayiwa ekam kona kulina tam a ka ti khwe anqa ti si khwe na aki ke orohinam amu tiwe anja shinngwe khwe ai ja kungote yom Maiwa Oktober 2014 Fos Luraski Washanshi Ukuna de Aiki Kelly Kumalo Shide Okao Twin Faifu Kashe Kutuko Ewo Huin Oin Nasiki Kuli Aki Dowote Mboronga Kwe Anu Anjasino Mboronga Beta Kwana Kuni Kwe Anja Iyete Hanaki Seko Kyan Huahitam
2: The people that we are honoring today

0: Bam bam bam ba honet nse yewe ko heta go nne ge XK FM ki a tsadira do jate go tano tsa koma go godimo go tsira do tsa go tsogo jeng tsena tsa sikira no ngwe tsamse ke te tie te go mentsa pe platform ten sikino te kwe swire he no swire ke te tswana kung go go nda mo ne kwe da meto pe tona ta go no te kere kere mo ga no a tswana ka e go gona ta dam go ta ga mentsa pe ka ne ya ka no te a sa kya de go na ta ina kwe o go te o tswana platform ke ku kwesa ke swire ku mo tona ka ye pore ta ta da ku mo kwena a tswana african of english e tama a vere ti tsam siki tsam ka go se tiwo ga ta tso tseno bina se ta na se te sore mate ko mo go na ta khana ti u kwanta kana para ku hare ta kirin ga ji ve no ke tsam ja re ta no ti u ta ka go dra ti ngas ka ti piro mo savanga
1: eska ya wa ya ngwe eska ya wa ya ngwe
0: Goeiedag allemaal wat naar Radio XK FM luister en ek is Pierre Mosavanga en ek is vandaag bij de school waar onze kinders school hoop bij Conquesta Gouverneur School op Platfontein. Hier op de school ons het onderwijzers, maar hulle is van ander achtergrond van Kimberley en ons op Platfontein ons blij de Kongo en Kwe gemeenschappen. Want ons, sommige van onze kinders komen net met de Kongo en Kwe naar school toe om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat hulle niet Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen die onderwijzers recht om te communiceren met die kinders in die klasse. Met dit ek het vandag vir juffrou Tsotsi en juffrou Binasi om daai vir ons inleg te bring. Dat ons hoor hoe kry hulle ons kinders reg om met hulle te communiceren. Juffrou Tsotsi, baie welkom by Radio XK FM. Kan jy ons vertel hoe is die communicatie en hoe lang is jy by die school van Platfontein Conquesta Gouverneur School?
2: Mbamba, Tseka.
0: Dit is Tseka.
2: As jy lief is vir die kinders. Dit maak alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nou meeste van die basisse woorden, een kong en een kwedam, en ik geniet het bij je. Want die beginpunt is liefde. Als je liefde hebt tegen die kinders, want ik vind nou die is mijn beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan juffrou met ons deel paar woorde wat sy ken.
2: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Tseka, Hambe Mburunga, Mburunga Hambe, Tija Mate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Tseka Kara Ei, Tseka Kara Kum, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hierso met die Koninklijke Gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe jy die school kon begin het op Platfontein, gevind vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
2: Ek het al met die Koninklijke Gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik, want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Koninklijke, daar het ek nou begin om die taal te leer.
3: XK FM, Tama Platfontein, Hate Uge Bloemhof.
0: En juffrou Binasi, wat sal jy bij waar jou collega gesê het? Hoe lang is jy by die school en wat het jy so ver ervaar by die kinders?
4: Môre luisteraars, ek wil julle net, soms lyk het moeilik en donker as jy begin. Maar later van tyd geniet jy die hele leerproses. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek begin op Smitsdrif, was 2001, toe het ek daar begin skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders

0: organisasie om die lewensomstandighede van blindes te verbeter en om dan ook nuwe bestuur te kies en so aan. So dis wat nou die res van hierdie week gaan gebeur. En verder, Bookshare, soos ek sê, is nou iets nuut. Ons het op die oomblik 100 lede en ons nooi enige mens met 'n gesigsgestremdheid uit om aan te sluit. Dit kos jou niks, dis gratis en mahala en dis lekker lees.
1: Met dit sê ons dan, baie dankie, Christo de Klerk, die CEO van Blind South Africa. En ek is Pierre Mosabanga, wat die wonderlijke tyd gehad het om met hom te gesels vanaand hier op Radio XKFM. Baie dankie.
0: Goed so, dankie hoor. Tot ziens. Bye.

wereld ster, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbrood in zon. Toen achterdog zijn kop uit stil, die stad ze rut me van. Op zoek naar melk en jennen, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, gedoorders zonder tal. Maar jij

stem van Elina Garancha, sy die Ave Maria gesing, dis nou die ene deur Gomez. Frans en Mary Strauss van Oudtshoorn, lekker om weer van julle te hoor. Julle deel hierdie met Anton en Estie, Hans en Dona, Andre en Cecile, Dries en Lydia, dan ook Laurens en Marlene.

Fly With Me. Ook bekend as Lena's Song, dat die rolprent As It Is In Heaven. Dit was Leila Yilbar Norgren. Heila, ek het jou versoek ontvang en baie dankie. Ons bly by die Silverdoek en dit is om te luister na instrumentale weergawe van Don't Cry For Me Argentina. En dis natuurlik uit die Andrew Lloyd Webber muziekspel Evita.